dicke dichten is, die hoor ik je, die petter dikke. Het is een kwellen is aan mij om morgen. Bij die kortjes, die green berdeke, bij die kort.